0: daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: is lekker. Dis plaaslik.
1: Jou gemeenskapsradiostasie.
0: Helderberg FM.
1: 93.6.
2: Ons is nou verby. Was net jou besluit.

0: Looking for a vehicle that combines style, performance and peace of mind? Then visit GAC Somers West at 133 Main Road, Strand, to experience outstanding fuel efficiency, innovation design, spacious comfort and advanced safety features, all backed by exclusive GAC lifetime warranty. Whether you're driving around town to heading off on a next adventure, GAC delivers confidence every kilometer. Book your test drive today and discover why the road to greatness starts at GAC Somerset West. Drive the future today.
1: Sunrise Shake-Up with Fani every morning between 5 and 6 on Helderberg FM
2: 93.6.
0: Het is nou so 43 minute na 5, goeiemôre, as jy net ingeskakel, my naam van die Skoon met jou Sunrise Shake op show. Kom ons kyk so 'n bietjie na die verkeer. Ons het nog nie regtig probleme gehad so ver nie, maar ek sien daar is so ietsie wat opgeduik het. Hier in die Helderberg niks regtig om te rapporteer nie, maar ons het nou net so pas ingekry om die N2 outbound direction eastbound, a stationary vehicle on the N2 outbound off the ramp from Badenberg Drive, that's the M52 west left shoulder close. And drive carefully, dat het so pas ingekom. Anders is niks rarig om te rapporteren, is een lekker zondagochtend wees, maar voorzichtig, die paai is een beetje nat op die oomblik, nadat ons lekker reen gehad het, so wees maar voorzichtig, hou jou volk afstand, en maak seker jy kom veilig by jou bestemming uit. Indien jy enig iets anders afkom op die paai, is jy baie welkom om van my te laat weet, op ons WhatsApp lijn is 021-100-6936, ek herhaal 021-100-6936, nog lekker muziek op pad, hier is One Republic, you need your love.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.